de hekkensluiter van het nieuwste Mono Lake album. De track Eclipse. En het nieuwe Mono Lake album, dat gaat Studio heten. En op 6 september aanstaande verschijnen Robert Henke als Mono Lake. Uitstekend, heerlijk werk, nieuw werk dus van deze man, Robert Henke. En hier bij X-Rated gaan we nog eens draaien wat voorlopig nog niet uit is, namelijk pas op 16 oktober. Dan hebben we het over Minotaur Shock. En Minotaur Shock is David Edwards. Zijn nieuwste album heet It All Levels Out. Dit is With Me. Hier is Minotaur Shock.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur vannacht. En nu eerst naar 1986 terug, maar ook het heden. Namelijk het album van Harold Budd, wat die in 86 maakte samen met de Cocteau Twins. En het, het was een LP die waar de namen voluit werden geschreven. Dus officieel is het Harold Budd, Elizabeth Fraser, Robin Guthrie en Simon Raymond. Hun album The Moon and the Melodies, en overigens schitterend album, verscheen dus in 1986 via 4AD Records. Datzelfde label brengt ook weer dit album opnieuw uit en dat is heel terecht. Dit zijn Harold Budd met de Cocteau Twins. See, Swallow Me.

machtig, wat een album. Ik heb het over het album Drone Activity van Ulver, de Noorse Ulver. Je hoorde Blood, Fire, Woods, Diamonds. Drone Activity verscheen in 2019 op House of Mythology. Maar helaas draaien we deze track met een uiterst trieste reden. De toetsenist, synthesizerspeler, keyboardspeler Tore Ilvisaker is deze week overleden. En dat op de nacht van zijn 54ste verjaardag. En Tore gaf een zeer belangrijk geluid aan Ulver. Dus of ze het geluid van Tore Ilvisaker nog kunnen dupliceren of voort kunnen zetten is nog maar de vraag. Dit is een grote klap voor de band Ulver. En natuurlijk voor ons als luisteraars. Rust in vrede, Tore Ilvisaker. Je hebt prachtige dingen gemaakt. Zoals dit fantastische album Drone Activity. 54 jaar. Het is bizar dat je dan moet overlijden. En deze week was het ook nog eens een keer de verjaardag van Arjen Grolleman. Hij had 52 moeten worden. En daarom nu gewoon natuurlijk een track van Coil voor jou, Arjen. Van jouw geliefde verzamelalbum Foxtrot, wat in 1998 verscheen via Chalice, is dit Coil. There's too much blood in my alcohol. Hier is Heart Warms Coil.

Na Coil natuurlijk de voorgangers Throbbing Gristle. We hoorden de Third Mind Movements. En de Third Mind Movements verscheen in 2009. Allereerst werd het weggegeven bij een concert. En ik heb zelf ook een exemplaar. En ik weet bij God niet meer hoe ik eraan kom. Want helaas, ik heb Throbbing Gristle nooit live gezien. Maar hoe dan ook, het wordt nu eindelijk weer opnieuw uitgebracht door Mute Records. Officieel verschenen via Industrial Records, The Third Mind Movement. U hoorde The Third Mind First Movement. Throbbing Gristle, helemaal compleet. Chris Carter, Peter Christofferson, Genesis Peorage en Cozy Funny Tutti. En nu Vonkel. Oh nee, wacht even voordat ik Vonkel nieuw werk ga roepen. 9 minuten te laat, maar hier zijn de prijswinnaars voor de Cornelius kaartenactie die we in het eerste uur deden. Met ondergetekende in het voorprogramma. Jazeker. De prijswinnaars, die ik heb nummertje 5 en nummertje 10, heb ik er heel eerlijk uitgekozen. En het zijn Joop Dijkhuis en Fons Moers. Joop Dijkhuis en Fons Moers. Allebei plus 1. Of het gastenlijst wordt of een elektronische kaart, een e-ticket. Dat hoort u later via de mail. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Cornelius, namens Bob Rusje, namens de concertzender, namens X-Rated. En ik hoop u allen te zien daar op 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. En nu nieuw werk dus van Die Zonne Satans. En eigenlijk ook weer heel oud werk. Het gaat om het album Omega. En dat verscheen origineel in 1995 op cassette. En Die Zonne Satans uit Italië heeft het opnieuw weten uit te brengen via het eveneens Italiaanse 8 Tower Records. Hier is Die Zonne Satans Omega met het Lab City Reports.

al op weg was naar huis. Ik hoop dat dat goed is geweest. Goed, we gaan een rondje Shimmering Moods Records doen. En dat betekent dat we... Nou, een behoorlijke versnelling terug doen. Het album Shimmering Moods, het label bedoel ik, dat staat bekend om hele fraaie, mooie en voor mooi vormgegeven ambient. De verpakkingen mogen er ook zijn. Nothing Shapes Everything is het nieuwste album van Anna Suda. En Anna maakt muziek onder de naam Unbust. Daarvan hoort u nu de titeltrack. Nothing Shapes Everything.

Zo, en dat is dan ineens afgelopen. Best jammer, maar dat loopt gewoon over in het volgende nummer. En dat kunt u horen wanneer u het album aanschaft. En dat is de moeite waard om dat te doen. U hoorde T. Gaudi van het nieuwste album Pachira Aquatica. T. Gaudi, ook nieuw verschenen op dat geweldige Shimmering Moods Records. En u hoorde de track Sea Edge hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu prachtig werk van K.J. K.J. En dat is eigenlijk gewoon K.J. Rottweiler. Zijn album heet X, verschenen via Dronarium. Dit is het schitterende Karo.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En u weet het, dan is er nog een derde uur onder de noemer X-ray. Met heel veel fraais tot aan middernacht. We gaan terug naar 1982. Die Gesunden, die maakte heerlijke Deutsche Neue Welle. En dat op het label van Klaus Schulze, IC Records, Innovative Communication. Dit zijn die Gesunden uit 1982. Leutnant Miller, hier bij X-Rated.
3: Leutnant Miller hat er sich in seinem Favoriten nicht getäuscht. Für Leutnant Miller war ein kräftig stoßender Hammer zwischen den Arschbacken der Vorgeschmack des Paradies.

Bella.

toch? Och, jongens, wat mooi. Skaftafels Jara. U hoorde Transtilla. En Transtilla, dat zijn Anne, Chris Bakker en Romke Kleefstra. De laatste, die kent u vooral van projecten als Piep Chilling. En nog veel en veel meer incarnaties. Anne, Chris Bakker doet veelvuldig mee. Ook met dit collectief en is ook solo te bewonderen. Hun nieuwste project heet dus Transtilla. En dat staat op het album Transtilla 1. En dat is verschenen via Opa Loka Records. Prachtig werk van Transtilla. Ik zei het al, het Roadburn Festival was er. Het was overigens de koudste Roadburn in de geschiedenis. Vriezen. Ik ben blij dat ik niet op de camping heb gelegen daar, maar een mooie slaapplaats had. Maar het werd op een andere manier ook heel erg koud op Roadburn. Er hing een hele kille zwarte schaduw over Roadburn. En dat heeft te maken met het overlijden van Michiel Eikenaar. Michiel Eikenaar is een zeer grote en fijne, graag geziene gast op het Roadburn Festival. Het is een black metal icoon. Heeft onder andere met Vincent Koreman in de band Nihil gezeten. En trad ook nog destijds op, in ieder geval met zijn vroegere band Dodecahedron. En die band trad ook nog eens een keer op gisteravond. Maar dan natuurlijk zonder Michiel Eikenaar. Het was letterlijk een grafstemming die er heerste. Een zwarte schaduw die viel over Roadburn. Ik heb Michiel ook persoonlijk gekend. Het was een buitengewoon aardige, aimabele man. En een begenadigd black metal vocalist. Daarom heb ik gemeend een ode aan Michiel te brengen. Hier in X-Rated, middels een stuk muziek. En dat wordt een track die hij inzong. Een track van Fearful's Burning. Michiel Eikenaar, die is te horen met het gedicht Grain of Salt, Thou That Art One. Verder wordt deze track, I Provoke Disorder, bijgestaan door Tim Bertelsson, Frank Kimenai en natuurlijk Dirk Serris, de man achter Fearful's Burning. Rust in vrede, Michiel. En heel veel sterkte aan de nabestaanden. Voornamelijk aan de twee jonge kinderen en zijn vrouw. Deze is voor jou, Michiel Eikenaar.

protezione di imparare a grandire.

Rossi Aldo hoorde u, het tegendraagste geluid wat we al sinds begin jaren 80 al kennen van het Franse gezelschap Gens Naï. En Gens Naï heeft nu eindelijk heeft dus goed in de archieven gedoken. En er komt een hele hoos aan releases aan die van verschillende compilaties komen. En van verschillende planken afkomen en zo. Gens Naï. En dit staat op de nieuwe verzamelaar Archives 1 uit 3. Dus er komen er sowieso nog 2 aan. En dat is goed nieuws, want als er 1 band is uit Frankrijk waar ik helemaal gek van was en eigenlijk nog steeds ben, dan is het Gens Naï. We luisteren naar X-Rated op de concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En van Frankrijk gaan we naar Duitsland. Argir Planitia, het album The Atomic Age. Daarvan hoort er nu Terra. Et qua in ipsa sunt operi exurentur. Dit is Argir Planitia.

De Fortuna hoorde u van het album Solstitii Temporis Sensus. Ordo Equitum Solis aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Hiervoor kunnen we luisteren naar CTK. CTK met het nieuwste album Trances. Dat verscheen via Winterlight Records. En daarvan hoorde u A String Crossing the Sky, CTK. Zometeen het derde uur X-Rated, maar dan onder de noemer X-Ray tot middernacht. Ter contemplatie, je kunt rustig achterover zakken met nieuw fonkelnieuw werk van William Basinski. On Time Out of Time heet het nieuwste album en wij draaien de titeltrack daarvan. De nieuwste van William Basinski, zometeen te horen in X-Ray. Daarna is het de beurt aan Closing the Eternity. En u hoort de track Alongside the Infinity. En dat vindt u op het album Forever and a Day. En dat verscheen in 2016. Dus William Basinski en Closing the Eternity. Zometeen allebei te horen in X-Ray tot 12 uur. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het luisteren en ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Dat doet goed, fijn dat u er was en fijn dat u er volgende week ook weer bent. Want ijs, weder en lente dienende is er gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier bij de Concertzender. Die ellendige kou, die zijn we kwijt. Als het goed is, de komende week, het wordt echt lente. Dus ga ervan genieten. Die duisternis en kou komt vanzelf volgende week weer met een nieuwe X-Rated. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-Rated.

Max. Raisins.

0: Ja, wat lekker, hè. Oh, heerlijk. Sabres of Paradise. De Sabres of Paradise. Zoals ze dat deden in 1993. The Sabres of Paradise would definitely not like to thank God. Nou, dat u het maar even weet. Still fighting. Oei, wat geweldig. Ja, helemaal goed.
1: Wat lekker, hè.
0: Oh, één. Ik hoor mezelf terug. Er gaat van heel erg veel mis, dames en heren. Wat gaat er nu nog in vredesnaam allemaal mis? Ja, wacht eventjes. Er gaat echt iets heel erg mis. Ik zet heel even Sabres of Paradise weer aan. En dan een andere track. Eén momentje graag.

Nou, ik heb het gevonden. Nou goed, er gaat sowieso heel veel mis, want ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het wederom niet doet. De zoveelste keer. Ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Maar goed, ik kan er op dit moment niet zo heel veel doen als u sociale media heeft en mij dat kenbaar heeft gemaakt. Ik zal op Facebook zowel als op Twitter een link produceren die het in ieder geval wel doet. En dat gaat dan buiten de site om voor als er verder nog problemen zijn. Nou, jammer. Ik had een hele mooie uitzending voor ogen, maar het gaat weer mis en dat is volkomen ruk. Misschien maar eens een ander station zoeken. Goed. Hartelijk welkom. U bent verbonden met de concertzender. Tenminste, voor degenen die het wel horen, gaan we nu verder met Sturken. En dat is een Portugees duo. Nu kan ik aan die Savers of Paradise weg. Ja. Sturken, een Portugees electro duo. Die gaat een nieuwe 12-inch uitbrengen. Marginé EP. En daarvan hoort u nu Nick. Voor degenen die het horen, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Ah, heerlijke acid techno van Ellen Alien. Ze doet het weer hoor, op het nieuwste album van haar Alientronic, dat via B-Pitch Records verscheen. Bowie in Harmony, Ellen Alien. En gelukkig krijg ik van overal en alle kanalen vandaan te horen en te zien dat het allemaal weer doet. Dus laten we hopen dat het hierbij blijft, die ellende die iedere keer direct na negenen begint. Ik ga er toch eens heel erg diep in duiken, want leuk is het niet. Maar goed, we zijn er weer en dat is maar goed ook. Maar nu een wat minder leuk bericht, namelijk weer iemand die ons heeft verlaten. Dat is Jake Black. Hij werd ook al Reverend D. Wayne Love genoemd. Hij was de frontman van Alabama 3. Een hartstikke leuke electro-achtige band die met name in de midden jaren 90 en begin 2000, eind jaren 90 en begin 2000 furoren maakte, maar nog steeds bestonden en inmiddels ook weer flink aan het toeren waren. En helaas heeft de zanger van de band besloten na een concert het einde aan zijn leven te maken. Rust in vrede, Jake Black. Dit is Alabama 3. Een track die is notabene opgenomen in samenwerking met Test Department. Mao Tse-tung Said. Dat is allemaal afkomstig van het album Exile on Cold Harbor Lane. Rust in vrede, Jake Black. Alabama 3.
1: But don't ever say hate. Love has practically caused me to just get you destroyed. If I had hated a little more, just a little more, we would have had a little less trouble. Because I look at my thoughts differently. Sure, you got love. Principle! But don't say, hate is my enemy. What do they say? What's that word? Hate is my enemy. I gotta fight it day and night. What else if there's a line? Love's the only weapon. Shit! Bullshit! Martin Luther King died with love! Die talking about something you couldn't even understand, some kind of...

Het maakt gewoon helemaal niet uit welke track je nou kiest van die nieuwe testdepartments. Ze zijn gewoon allemaal goed. Zoals ook deze win weer. Information Scare. Het nieuwe testdepartment album Disturbance via One Little Indian. Verschenen. Geweldig. Wie haalt ze nu eens naar Nederland, dames en heren, jongens en meisjes? Het is de hoogste tijd. Wie zoekt, vindt bijvoorbeeld een recensie van het eerste concert wat ze hebben gegeven naar aanleiding van dit nieuwe album. En dat zijn recensies die er niet om liggen qua positiviteit. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu werk, het nieuw werk van Lawrence Pike. Hij was destijds de drummer van PVT, oftewel Pivot, en speelde ook in Triosk bijvoorbeeld. Zijn nieuwste album heet Holy Spring. Een prachtige track hoort u daar nu van, namelijk Mystic Circles. Dit is Lawrence Pike.

deze heerlijke spookklanken komen van More Mother. En zij weet zich vergezeld van de heren van Zonal. Zonal, dat zijn Justin Broderick van Godflesh en Kevin Martin, oftewel The Bug. En zij gaan ook nog eens een keer optreden op het Le Guess Who Festival. Gelukkig is Kevin Martin dit jaar een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En deze week is bekend geworden welke acts daar gaan spelen. Wel, nu, we zijn nu al nerveus, want het is echt helemaal geweldig. Waaronder dus dit Zonal. Ook nog Godflesh zelf en King Midas Sound. En nog veel meer fraais rondom Kevin Martin. On the Range hoorde u van More Mother. En dat is uitgebracht in de Adult Swim Singles Series. X-Rated op de concertzender met meer dames, namelijk het nieuwste werk van Soho Rezanejad. Haar nieuwste album heet Torino en het is een soundtrack voor een film van de regisseur Camille Dossard. Geweldig werk uitgebracht op Silicone Records. Dit is Soho Rezanejad met Spade Tail Emblem, de Karoo Portal. Dat u het even weet.

0: Wauw. Echt helemaal wauw. De nieuwste van Frank Vigro. Hij is weer terug en dat op het nieuwe label Aesthetical. En Aesthetical is een soort offshoot, een side label van Cyclic Law. Alleen op dat label wordt er geen enkel dark ambient album uitgebracht, maar meer dit soort werk. Ook veel meer up-tempo werk en dat is ook te vinden bij deze Frank Vigro. De komende weken vast nog wel een track. Het nieuwste album heet Totem. U hoorde Diafane. Geweldig nieuw werk van Frank Vigro.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Namelijk een hele bijzondere X-ray weer. We hebben een mix gemaakt door DJ Rich Ears. Daarover straks meer, maar dus een speciale en unieke mix die gemaakt is voor X-ray straks na 11. Het was het weekje wel en dat is natuurlijk een politiek weekje. En het is ook wel een politiek dagje, al die uitslagen van de Europese verkiezingen die komen eraan. Ja, dus ik kwam eigenlijk alleen maar heel simpel denkend aan de track Politico. Die verscheen alweer in 1979 van de band The Parasites of the Western World. Ze maakten niet meer dan 1 single en 2 albums. Van het 2e album is dit, en het is gelijk ook de enige single uit 1979, dus het album Substrata. The Parasites of the Western World met Politico. Met de veelzijdige tekst, I wanna be a politician, I'll be a new addition, I'll make the money left and right, I wanna be a parasite.

Allemachtig, wat een album. Het nieuwe album van Ulver. En daarmee overtreffen ze zichzelf ruim. Het beste Ulver-album sinds mensenheugenis. Sinds tijden in ieder geval, want ze hebben ook wel hele mooie albums in het verleden gemaakt. Gekke band. Ulver zijn begonnen als black metal band. Daarna meer folk-invloeden bij de black metal. Ze hebben een soort pop, psychedelische rockperiode gehad. Ze hebben eigenlijk een soort, soort elektronische act à la Coil bijna gehad. Ze hebben een beetje Depeche Mode-achtige plaat gemaakt. Die van vorig jaar. En nu deze. Mijn hemel, wat een plaat. Drone Activity. Het is donker, het is droney. En toch heeft het laat je compleet meeslepen. Alle vier de tracks, het zijn vier lange tracks. Allemaal live ingespeeld. En dat is werkelijk van een ongelofelijke niveau. U hoorde de track Blood, Fire, Woods, Diamonds. Direct door naar de eindlijst en hoog. De nieuwe Ulver. En dat is op het label House of Mythology. En die zijn sowieso goed bezig, want deze week verscheen er wederom een album op dat label. En dat is van Nodding God. En Nodding God bestaande uit David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles, natuurlijk al heel erg lang naast Stephen Stapleton, de man achter Nurse with a Wound. Nodding God, Play Wooden Child. En daarop staat een soort muziek die werkelijk met niets te vergelijken is. Een hele unieke sound. En de teksten die zijn geschreven in het Arkadisch. En dat is een taal die je absoluut niet kan verstaan. Het is een oude Semitische taal. Nodding God, Play Wooden Child. Dit zijn Andrew Lyles en David Tibet in Natron Skipping Rope.

Asmodan. Asmodan. Asmodan.

Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Ik zei het vorige week al, ga My Disco zien. Afgelopen dinsdagavond gaven ze werkelijk een fenomenaal optreden in het Patronaat in Haarlem. Waanzinnig goed. Ik hoop deze band nog een keer te zien en daarna nog een keer. Want wat was het goed, My Disco. Dit kwam niet van het nieuwste album, maar van het album daarvoor uit 2015. Het album Severe. U hoorde Recede. Geweldig werk van My Disco. En afgelopen dinsdagavond was dat ook werkelijk fenomenaal. En ze stonden niet als voorprogramma, maar als dubbelconcert samen met Big Brave in het Patronaat in Haarlem. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en we gaan eventjes wat rustiger aandoen. Prachtig nieuw werk van Per Bustrom en hij is onder andere City Last Broadcast en bijvoorbeeld ook Kammerheit. Maar hij heeft ook een incarnatie onder de titel Bonini Bulga en hij bracht op Cyclic Law het album Sealed uit. Dit is Bonini Bulga met Each.

Oh, dat is erg fijn werk. J. Glass Dubs op de valreep. Verschenen tussen 18 en 19. J. Glass Dubs. Het album heet Plechnik. Plechnik. En u hoorde de Temple Dub. J. Glass Dubs. En dat allemaal hier bij X-Rated. Op de concertzender, waar we nu even tijd gaan maken voor de nieuwste van Orson Henschel, want die is eindelijk verschenen. Orson Henschel, ik heb hem een aantal keren live mogen meemaken, dat is een waar spektakel. En zijn vorige, een van de vorige albums heeft nog in mijn eindlijst weten te halen. Ik weet alleen niet of het met dit album lukt. Dit is wel een heel goed album, maar of het een eindlijst waard is, dat weet ik niet. Dat blijkt de volgende tijd. Hoe vaak ga ik deze opzetten? Ja, zo gaat het met iedere plaat natuurlijk. Orson Henschel, Anti-Gravity. Het is zonder meer wel een heel erg goed album. Getuige ook deze track. Dit is Ghost Echoes. De nieuwste, fonkelnieuw van Orson Henschel.

0: Vers van de pers, dit weekend verschenen de nieuwste van Orson Henschel. Het album Anti-Gravity en hoorde Ghost Echoes. Orson Henschel, en dat is wederom verkrijgbaar via Denovelli Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Eerst terug naar het verleden en eigenlijk ook het heden. Namelijk twee albums van Nocturnal Emissions worden opnieuw uitgebracht. Het album Viral Shredding en Songs of Love and Revolution. En de goede geesten die daarachter zitten heten Mannequin Records. Heel goed dat die albums weer verkrijgbaar zijn, want dat was goed zoeken naar de originele. Dit zijn Nocturnal Emissions, toen nog met Caroline Kay en natuurlijk Nigel Ayers. Dit is van het album Songs of Love and Revolution. Never Give Up.

Christopher Watson, Richard H. Kirk en Stephen Melander. Zij waren destijds Cabaret Voltaire. Op het dit moment is het alleen nog Richard H. Kirk. Maar deze plaat kwam uit in 1980, maar liefst inderdaad. The Voice of America. U hoorde de titeltrack The Voice of America. Damage is Done. Cabaret Voltaire hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we van 1980 weer teruggaan naar 2019. Fonkel, een nieuw werk van Ashtoreth en Gray Melkin. Zij hebben een nieuw album, Hermit. En die mag er zijn. Prachtig, van A tot Z. 5 schitterende tracks. Verkrijgbaar via het label Reverb Worship. Ashtoreth, het project van Peter Verwimp in samenwerking met Gray Melkin, hoort u nu in The Covenant of Branch and Stone.

got up this morning, but

Ja, prachtig stemmig werk van Anodos. En dat ging ook over de Notre-Dame. Kathedraal Notre-Dame de Paris, fase 1, was dit van Anodos. Daarvoor dus Maarten van der Vleuten met Der Tod is keine Himmelsversicherung. Tot aan 10 uur is het de beurt aan een oude klassieker van X-Rated, namelijk Le Testament de la Lumière. Der Tod ist ein treuer Kamerad. Dit is deel 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, tweede uur X-rated hier op de concertzender nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais, namelijk Dante's Inferno. Tot middernacht in X-ray. U luistert naar de speciale Pasen-editie, de speciale Paas-episode van X-Rated. Gewoontegetrouw, iedere eerste paasdag hier bij de concertzender en destijds al bij Kink FM. We gaan terug naar, nou, wat was het?
3: Even spieken hoor.
2: 1984 maar liefst. De verzamelaar From Torture to Conscience. Daar vindt u allerlei fraais op, zoals Death in June, In the Nursery, Current 93 en Iron in Flesh. En ook Claire Obscure. Nu we het toch over Current 93 hebben, zometeen een stuk van de nieuwste Current 93. Een prachtig stuk. Maar eerst nu Claire Obscure. Die kinder sind allein.

Dickens.

Een waarlijk schitterende, maar ook buitengewoon vervreemdende track van Current 93. Het nieuwste album Invocations of Almost. U hoorde het eerste gedeelte daarvan. En deze is eigenlijk uitgebracht naar aanleiding van de 59ste verjaardag van David Tibet. En gaat eigenlijk over allerlei dromen die heeft gehad. Invocations of Almost is weer een hoogtepunt in het oeuvre van Current 93. In toekomstige X-Ray, dit is vast meer van dit geweldige album van Current 93. Je hoorde het eerste gedeelte dus van Invocations of Almost. En dit is nieuw werk, tegelijkertijd oud werk van Fragments met PH. Het album Frate. Het werd eerder uitgebracht in 2012 op de verzamelaar Antibodies. Een track van Fragments samen met Razel Hake. Dit is Phobos.

Andermaal Anodos, het tweede gedeelte uit Cathedraal Notre-Dame de Paris. Fase 2 dus, Anodos als rode draad de Notre-Dame in deze paaseditie van X-Rated. Hier bij de Concertzender. En ik moest eigenlijk deze week behoorlijk lachen over allerlei complottheorieën die gelijk de lucht in vlogen bij de brand van de Notre-Dame als zijnde misschien wel het einde van de beschaving van de westerse wereld. Kortom, de meest idiote dingen kwamen voorbij, terwijl een brand ontstaan door werkzaamheden, dat was bijna niet mogelijk. Nou, misschien waren het wel rode vogels die uit het oosten kwamen vliegen om Parijs in één avond te vernietigen. Zoals Coyle destijds al zei in 1999... Red birds will fly out of the east and destroy Paris in the night. Music to play in the dark.

tot de laatste snik, zoals dat hoort. KRM en KMRU, oftewel Kevin Richard Martin, oftewel The Bug en Joseph Kamaru uit Kenia. Zij werken samen op het album Disconnect en het moet heel gek lopen, wil dat niet. Nou, misschien wel het album van het jaar worden. Wat een plaat is dit, zeg. Disconnect. U hoorde de track Difference. En dat verscheen via het label Phantom Limb. Heerlijk. KRM en KMRU. En we eindigen dit uur met een track van zo'n kleine 10 minuten. Van de Poolse band That's How I Fight. Ze zijn inmiddels al toe aan hun derde album. En dat album dat gaat dus derhalve Movement 3 heten. Hier zijn ze, That's How I Fight, met de track 28.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna de hele donkere, diepe ambient van Duff Egan in X-ray. Maar daarover straks meer. Wellicht heeft u het gemist, maar Clock TVA is nog steeds springlevend. En behalve dat ze weer behoorlijk wat albums aan de lopende band bijna uitbrengen, komen ze ook weer optreden. En dat gaan ze doen op 30 november aanstaande. In de DB's in Utrecht. De vernieuwde DB's dus. Een nieuwe zaal. Niet ver verwijderd van de oude zaal. Prachtig, Clock DVA, daar kijken we heel erg naar uit. Nou, van het nieuwe album, daar hebben we al het een en ander van gedraaid, maar al een tijdje niks meer van hun album, waarvan ze ja, eigenlijk een soort van doorbraakalbum is geweest uit 1989. Het album Buried Dreams, dat verscheen via Interfish. Clock DVA dus, 30 november in DB's en wellicht spelen ze wel de track Velvet Realm. Hier is Clock DVA.

Soms denk ik wel eens, wat is het toch een voorrecht om bij een zender te werken als de Concertzender. Want waar hoor je ter wereld dit op de radio? Misschien kunt u dat ook zich bedenken wanneer u overweegt om eens een donatie te doen aan de Concertzender. Want we hebben het nog steeds heel erg hard nodig. Dit op de radio, nergens anders. U hoorde KTL en dat staat voor Kindertotenlieder. Uiteraard vernoemd naar het stuk van Gustav Mahler. Oftewel KTL, oftewel Peter Rehberg, rust in vrede. Destijds de bestierder van het label Editions Mego. Stephen O'Malley van Sun-O. En ze werden bijgestaan door de drummer van de Japanse band Boris. KTL hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we teruggaan naar 2000. Tribe of Circle van het album Rien ne disparaît jamais vraiment. Hoort u nu Colors of Europa. Dit is Tribe of Circle.

Dumplings, Wild Spoon.

Я ждаю.

hoorde uit Rusland, Sal Solaris. En die bracht in 2014 een split uit met de eveneens Russische Roitov. Het album heet Eigengrau en dat werd in 2014 uitgegeven door Cyclic Law. En hetzelfde label brengt dat album nu weer opnieuw uit. 10 jaar na dato. Heel goed werk, zou ik zeggen. En dat was Sal Solaris met Viver non necess est. Sal Solaris. En nu nieuw werk van Apocryphos. En Apocryphos, het klinkt Grieks, maar het is gewoon Robert Kozletsky. En dat is een Amerikaan. Apocryphos, het nieuwste album, gaat Atrementia heten. En dat wordt uitgebracht, nou, dinsdag. Jawel, aanstaande dinsdag komt hij uit. U hoort nu Solus Viator. Apocryphos.

Zangeres die heeft onlangs nog opgetreden op het Le Guess Who Festival en doet mee op deze prachtige track van Steve Moore. Your sentries will be met with force. Dit is de nieuwste van Steve Moore.

0: Kippenvel krijg je hiervan en het dringt helemaal in je door. Het nieuwste album van Fennis. Tot mijn ontsteltenis had ik daar nog maar één track van gedraaid. Nu de tweede, We Trigger the Sun. Het nieuwste album van Fennis heet Agora. En u kunt hem krijgen via Touch Records. Prachtig werk, ik denk het beste album sinds jaren van meneer Christian Fennis.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op de zondagavond. En dat duurt nog tot 11 uur. Daarna het derde uur X-ray. En dat wordt een piano-orchestrale X-ray met het nieuwste werk van Charlemagne Palestine. Maar we gaan het eerst eens eventjes over dat songfestival hebben van gisteren. Jazeker, ik heb ernaar gekeken. Echt waar, alle uren lang. En ik heb ervan genoten. En ik heb ervan ook bij gehuild van ellende. Maar het meest spraakmakende optreden, dat was toch wel die van IJsland. Ja, ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar wat een wanstaltige act was dat. Echt een act met waarvan je zegt van nou, hopeloos gedateerd. In 1983 had het leuk geklonken, maar het is nu 2019 mensen. En dan ook nog eens een keer met zo'n slappe SM-act aankomen. Die hebben kennelijk nog nooit Black Sun Productions by Coil gezien. Nou, anyway, ik ben eens de platenkast ingedoken en ik dacht, laat ik eens gewoon zo'n echt zo'n oude electro-EBM-kraker uit de kast trekken. Niet dat het erop lijkt, maar gewoon één waarvan ik zelf zeg, die heb ik grijs gedraaid in het verleden. En dat komt ook omdat ik mede in die tijd, midden jaren 80, ook DJ ben geweest en op heel veel van die, ja zeg maar, electro-EBM-gothic-achtige feesten heb gedraaid. En één feestplaat, die was er altijd blij bij, waar de hele zaal blij van werd. En dat was van die Invincible Spirit. De B-kant van Make a Device. Dit is Thomas Lütke, The Invincible Spirit, in de track Provoke You.

laatste snik. De laatste snik van de Tibetaanse monniken. En dat zijn niet zomaar samples. Opgenomen met de Tibetaanse monniken door Eraldo Bernocchi. Die zich bijgestaan weten door de coryfee Bill Laswell. Dit project heet Soma. U hoorde Fire Channels Me. En het is afkomstig van het album Hooked Light Rays. Dat album is alweer uit 1995. Maar wat een pracht zeg. Heel erg mooi werk van Soma dus. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we het even gaan hebben over nog zo'n mooi concert. Wat eraan komt aanstaande donderdag. En dat is in Worm in Rotterdam. En dan zal er worden opgetreden door Jerusalem in My Heart. En Marta de Pascalis. En Marta de Pascalis is een dame die met heel veel analoge synthesizers aan het werk is. Het wordt een beetje vergeleken met de Berliner Schule, maar ze heeft een hele eigen stijl. Jerusalem in My Heart, die hoeven we verder natuurlijk niet te introduceren. Maar Marta de Pascalis, dat is sowieso al de moeite waard om te gaan kijken. Luister naar een prachtige track van Marta de Pascalis. It is Unspoken Mirrors.

Mooi werk hoor. Mandelbrot. Het nieuwste album Zeitsprung. En dat verscheen via Audiophob Records. Mandelbrot bestaande uit Barbara Teichner en Philip Münch. En die deden het weer op een nieuwste album Zeitsprung dus. U hoorde daarvan Mermaid. En we gaan eventjes terug in de tijd. En we gaan terug naar een land wat eigenlijk niet meer bestaat. Dat is gewoon Oost-Duitsland. Want we hebben nu natuurlijk gewoon Duitsland. Destijds in de DDR ontstond er de band Sandow. En die maakte weliswaar na het vallen van de muur het album Fatalia. Het doet in de verste verte wel een beetje denken aan de einstürzende Neubauten. Maar dat is helemaal niet erg. Dit is Das Loch en daarna Fatalia. Hier is Sandow.

Oh, dat is weer eens lekker. Lang niet gehoord. Alweer 1993 dit. Persian Blues. We hebben het over Fortran 5. En de duo begon eerder als I Start Counting. Ook al bij Mute Records, net als deze. En toen ze genoeg hadden van Fortran 5, werden ze computer. En in 2015 hadden ze er helemaal genoeg van. Dat is bijzonder jammer. Anyway, Persian Blues, de 1165 moet ik eigenlijk zeggen. Sound Clash System Mix door Fabio Paras. En hij is Sound Clash Republic. Fortran 5 aan het begin van In een Nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het is moederdag vandaag. In het tweede uur draai ik een plaats voor mijn moeder. Maar natuurlijk is deze hele uitzending opgedragen aan alle lieve moeders. Overal ter wereld. Maar ook uw vaders, dochters en zonen zijn van harte welkom. Dit is het nieuwste album van Pi Corner Audio. Die blijft onder de huid kruipen. Hollow Earth. Dit is Surfacing. Dit is Pi Corner Audio. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.

and then.

Nou, dat is wel hypnotisch, nicht? Ah, heerlijk. Hypnotische Wellen van het album Hypnotische. Dit was Vloek 8, oftewel het project van Daniel Herman. En ik heb het al gezegd, de eerste keer dat ik een track van deze draaide. Hij biedt hem aan op Bandcamp, geheel en al gratis. Dus zoek hem op en u kunt hem voor noppes binnenhalen. En dat is volkomen onterecht, want hij hoort daar gewoon geld voor te krijgen. Het is een geweldig album. Name Your Price staat erbij. Dat betekent ook dat je gewoon iets aan hem kan overmaken. Vloek 8. Heerlijk. Dit is van de verzamelaar Berghain 9. Daarop staat onder andere Genesis P. Orridge, Los Angeles Death Cult, wat natuurlijk gewoon Phatic and Shadow is, Ron Morelli, J.K. Flash van Godflesh, Alberich Merzbau en deze van Virile Games, Black Iron Prison.

Catherine Sovia, zo heet deze dame, die zich La Fraîcheur noemt. Ze is in Berlijn woonachtig en maakte een nieuwe EP, de Weltschmerz EP. Heerlijk werk, u hoorde Quicksand van La Fraîcheur. En dat komt uit, of is inmiddels uit, bij Infiné Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En uw aandacht voor het nieuwe werk van Remy Strommer. Zijn nieuwste project heet Planet of the Arps. En het is eigenlijk een soort ambient tribute aan Alan R. Perlman, Holton Arp en The Planet of the Apes. Een en ander wat op dit album staat is live uitgevoerd geweest. Onder andere bij de ruïne van Brederode. Wat een geweldige avond was dat. En ik weet dat omdat ik erbij was. Ik weet dat ook omdat ik daar de presentatie heb gedaan van het geheel. Een prachtige avond waar ook werd opgetreden door Wolfram Spura. Die overigens ook weer op dit album meedoet. Dat weer samen met zijn vriendin. Nou, wat een pracht allemaal. Heerlijk. Dit is het nieuwste album Planet of the Arps. En daarvan hoort u nu Escape from the Planet of the Arps. Prachtig nieuw werk van Remy Strommer.

Als u denkt, is die Ruusje nou helemaal gek geworden en maar 2 minuten draait van een nieuwe oude Klaus Schulze. Het spijt me, deze track duurt gewoon niet langer dan 2 minuten. Nou goed, 18 seconden. Rhythm Fugue staat op een soundtrack die is eindelijk is uitgekomen van de film Next of Kin. En die is oorspronkelijk gemaakt in 1982 door Klaus Schulze. En die muziek is nooit officieel verschenen. Nu dan wel. Maar om nou te zeggen van nou dat moeten we in huis hebben. Alleen de Schulze freaks moeten het in huis hebben. Want we komen niet verder dan 3 à 4 tracks die nooit eerder verschenen zijn. De rest is gehaald van albums als X, oftewel 10, Digit, Transceiver en dat soort albums. Maar goed, deze mocht er dan wel zijn en deze is nooit eerder verschenen. Rhythm Fugue, Klaus Schulze van de Next of Kin soundtrack. Nieuw op LP verschenen onlangs, eindelijk. En dat werd tijd. Goed, u luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we verder gaan met het geweldige werk van Caterina Barbieri. Haar nieuwste album heet Ecstatic Computation. En man, wat is dat een geweldig album. Vorige week draaide ik al Fantas van het album New Closest Approach to Your Orbit. 14 juni treedt ze op in het Corso Theater in Den Haag. En op 1 augustus, meen ik, ja, op het Dekmantel Festival. Ga haar zien. Waanzinnig werk van Caterina Barbieri. MUZIEK

0: Wrongs of Spring. Je hoorde natuurlijk de stem van Genesis P. Orridge, oftewel Psychic TV. En dit album bijgestaan door onder andere Larry Thrasher en The Angels of Light. Wrongs of Spring. Dat verscheen in 1996. Je vindt het op het album Trip Reset. En daarvoor dus Brown Pillows van Thai Paul Sandra. De nieuwste die verscheen via Editions Mego. Practical Electronics. Het derde uur X-Rated komt eraan onder de nummer X-Ray. Zometeen tussen 11 en middernacht. Met een behoorlijk Pools rondje. Wat dacht u van Thomas Zawadzinski? U hoort twee tracks van het album Follow Me. Dat verscheen in 2008. Vol met gloedvolle elektronica. Daarna een album uit 2017. Het album Gravity. Gemaakt door Eugene K. Twee tracks hoort u van dat album. En X-Ray eindigt met een track van Konrad Kutsch. En dat is een track van het album Vita Contemplativa Litania. Ook dat verscheen in 2008. Dat zometeen direct na 11 hier op de concertzender bij X-Ray. Volgende week, ijs en wederdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gewoontegetrouw tussen 9 en 11. En volgende week hebben we een feestje hier in de studio. Ik denk niet dat iedereen al weg is. Want inderdaad, Space Exposure, mijn collega Roel Jansen, die viert feest. Namelijk de 100ste Space Exposure komt eraan. Daarom volgende week niet om 7 uur, zoals u gewend bent, Sensenta. Maar Space Exposure is voor de gelegenheid een uur langer en duurt van 7 tot 9. En daarna dus van 9 tot 11 X-Rated. Feest volgende week in de studio bij Roel. En X-Rated, dat is altijd feest. Toch? Alhoewel de muziek dat niet altijd doet zeggen. Maak er een mooie week van. We schijnen eindelijk een beetje herfst te krijgen. Mooie zonnige dagen komen eraan. Geniet ervan. Volgende week is het vanzelf weer herfst. Tot volgende week. Maak er een mooie week van. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Max.

Wat een wereldtruck. Looking from a Hilltop. En u hoorde Section 25. Afkomstig. Origineel afkomstig van het album From the Hip. En dit was een 12-inch versie. De mega mix die verscheen op de 12-inch Looking from a Hilltop in 1984. Te verschenen op Factory Records. Section 25. Ze leven nog steeds. Nou ja, ik bedoel daarmee niet te zeggen dat het een aantal leden zijn inderdaad wel overleden. Maar de band die leeft op zich nog steeds. Section 25 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Even kijken, 29,8 graden hier in de studio. Dus de muziek die zal het moeten doen vanavond om wat verkoeling te brengen. Maar ja, af en toe gaat het er ook best wel stevig aan toe. Maar misschien krijgt u het wel heel koud van hele stevige klanken. Dit is in ieder geval redelijk nieuw werk. Het is een beetje aan mijn aandacht ontsnapt. In januari al verschenen, maar wat een geweldige single. Ik heb het over Acid 2 van Pie Corner Audio. En Pie Corner Audio maakte deze EP's in januari dus. Acid 1 en Acid 2. Dit is van Acid 2, de track Stegen Acid. U bent verbonden met de concertzender. Ik wens u allemaal een heel groot welkom bij X-Rated. En nog tot 11 uur vanavond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is Pie Corner Audio. Dit is X-Rated.

Dusty Kid. En wie Dusty Kid is, ik ben er nog niet achter. Maar dat maakt op zich helemaal niet zoveel uit. Want Dusty Kid maakt gewoon een lekker opzwepende muziek. Zoals deze track Minesweeper die je hoorde. Het staat op het tweede gedeelte wat uit is gebracht. Een overzicht van het label Systematic Recordings. 20 Years of Systematic. En dat is een, dat zijn een aantal EP's die achtereenvolgens steeds worden uitgebracht. Ze zijn inmiddels dus bij deel 2 aanbeland. Ze gaan ermee door tot het einde van het jaar. Dusty Kid met Minesweeper. En nu oud en toch ook weer nieuw werk. We hebben het over Jimmy Tanner. Zijn album C-Cumies wordt opnieuw uitgebracht. En dat verscheen in origineel in 1994 via Pu. En u hoort nu de track Voix Mami. En dat staat dus op dat album. En dat wordt weer heruitgegeven via het geweldige Bureau B-label op 18 augustus. Dit is Jimmy Tanner.

En weer een track van de nieuwste van Sea Feel. Oei, dat gaat een heel fijn mini-album worden. Everything Squared. We hoorden al een eerdere track van dat album. En deze week kwam de track Hooked Paw tevoorschijn. Het nieuwe album, dat moet u nog even op wachten. Dat gaat 30 augustus verschijnen op Warp Records. Hooked Paw, Everything Squared is het album. En het label is dus Warp. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij twee lekkere, want dat hoort een beetje bij het weer, sompige dubs. Eerst van Be Visible. Be Visible is Peter Racic. En hij maakte de track Samo. En u hoort de Dubbing Sun remix. Het komt te staan op de Samo EP via Data Snacks te verschijnen op 16 augustus. Lekker dubben met Be Visible.

verslavend goede track dit van Ghost Dubs. En Ghost Dubs is eigenlijk gewoon Michael Fiedler. En hij komt uit Duitsland. Ghost Dubs maakte het album Damaged op het label Pressure. En dat is het label van Richard Martin. Kevin Richard Martin, oftewel The Bug. En ja, die weet wel wat dub is. Harde dub en verslavend, tergend gaande, voortslepende dub. En zoals u dat hoorde ook in de track Dub Simulation van Ghost Dubs. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb even een hele leuke mededeling te doen. En daar zal de muziek ook aan aansluiten. Ik ben gevraagd om op 3 september aanstaande het voorprogramma te verzorgen van de band, de Japanse band Cornelius. Daar ben ik natuurlijk daar apetrots op. En zal daar met gepaste trots heel veel mooie platen op de draaitafel leggen tussen 7:30 en 9:00. Voordat Cornelius zelf zal optreden. 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. Koop allen kaarten zodat het lekker is uitverkocht en u mij heerlijke biertjes komt brengen terwijl ik de mooiste plaatjes voor u ga draaien. Hier is Cornelius. Zijn laatste album stamt van vorig jaar. Dream in a Dream. Dit is Dream in the Mist.

Wat een fantastische track van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. Oftewel gewoon Peter Andersson. Maar Deutsch Nepal maakte het album Eroticon in 2006. Alleen al die stem van die man. En hij maakte ook fantastische muziek. Eroticon is het album en u hoorde Heart Bomb aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar Richard Beguin met Notion élémentaire de correspondance. Het staat op een verzamelaar Anthology of Experimental Music from Canada.

Dat werd weer uitgebracht door Unexplained Sounds Group uit Italië. Vonkelnieuw werk van Richard Beguin. En daarvoor nog werk van Trepaneringsritualen uit Zweden. Van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via het fantastische Cold Spring Records.

En dit is helaas alweer het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. De temperatuur is inmiddels gezakt van 29,8 naar 29,2. Dat is iets te weinig. Ik hoop dat het bij u thuis wat koeler is geworden met de muzikale klanken hier in X-Rated. Morgen kunt u helemaal uw lol op, want dan wordt het bloed en bloedheet met 100% luchtvochtigheid. Berg u dan maar. Maar dan kunt u in alle rust natuurlijk gewoon achteroverleunen met heel veel koude drankjes om u heen. Een ventilatortje die snort in de hoek en deze X-Rated in de herhaling gooien. Met heel veel moois. 17 tracks staan er voor u klaar. En daarna kunt u nog genieten van een X-Ray die je ook in de herhaling kan horen. En zometeen hoort u dus inderdaad X-Ray tot 12 uur. En deze keer is dat gewijd aan Temple Music. U hoort 4 tracks van het album Incompleteness van Temple Music. En dat verscheen in 2009 via Faria Records. En daarvoor hoort u nog een track die Nothing heet. En dat verscheen op een heel klein single cd'tje. Ook in hetzelfde jaar 2009 via het label Witte Dood. Temple Music, zometeen in X-Rated op de concertzender. En dat is een soort, ja, soort dark folk. Elfjes, dansende elfjes, folk, maar ook heel donker en heel speels tegelijkertijd. Zometeen, u hoort het in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Hou het hoofd koel de komende week. En nogmaals, gooi X-Rated in de herhaling. En andere X-Rated's kunt u ook in de herhaling gooien. En er is ook een X-Rated carousel die ronddraait als themakanaal. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen links en rechts en van boven en beneden. Dat doet altijd goed. Heb een hele mooie week. Houd het hoofd koel morgen. En wat mij betreft ijs, hitte en andere ellende dienen er. Is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de concertzender. En voor nu, dag.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: X-rated.

We need freedom. En hoe waar is dat? En daarom op deze bevrijdingsdag. We need freedom van Antico. Uit 1991. Heerlijke, foute Italo. En zo hoort dat ook op deze bevrijdingsdag. Hartelijk welkom. U bent verbonden met X-Rated. En de concertzender. Alhoewel dat verbinden van de concertzender wel eens lastig zou kunnen zijn. De site ligt eruit. Ja, misschien zijn er andere mogelijkheden waarop u kunt luisteren. Gewoon de FM-band, ouderwets radio en natuurlijk de app. De hoop dat die nog wel werkt. Wellicht is de site zo weer terug en ik ga gewoon maar door, want zo hoort dat. X-Rated is begonnen. Ik wens u allen een hartelijk welkom. Dit is The Future Sound of London. Hun nieuwste heet Yeeg 2019. En ze hebben de track Yeeg van het album Dead Cities zodanig onder handen genomen dat er 13 onherkenbare tracks voor terug zijn gekomen. Zoals deze bijvoorbeeld, A Sensation of Vagueness. Dit is The Future Sound of London. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Lekker, hè? Het ouderwetse geluid van Higher Intelligence Agency, oftewel Bobby Bird. En dit was Shift. Dit staat op een 12-inch, waar nog anderen fijne op staan, zoals Sun Electric en de track die ik vorige week draaide van Deep Chord. Die staat dus op een aantal 12-inches die dit jaar gaan verschijnen van het label Detuned. 10 12-inches om een 10-jarig bestaan te vieren. Dat is leuk, dat is mooi. Higher Intelligence Agency. Overigens, ik krijg overal van alle kanten te horen dat de site niet werkt. En dan de site weer wel werkt. En dan weer niet. En dan weer wel. Het is hetzelfde probleem wat ik hier heb. De ene keer doet hij het wel. De andere keer doet hij het niet. Nu doet hij het weer wel. En ik hoop dat het bij u thuis zo langzamerhand ook weer is opgelost. Allemaal leuk hoor. Maar dat internet tegenwoordig. Hadden we nog maar gewoon ouderwetse FM radio's. Die deden het tenminste altijd. Zo heel stiekem is er een nieuw album verschenen van Ladytron. Daar is niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven. En waarom weet ik niet, want het is een fantastisch album. Ladytron, de nieuwste. Dit is The Animals.

Oh, lekker zeg. TRST. Onlangs nog gezien in de Bitterzoet in Amsterdam. Daar gaf hij een geweldig concert. TRST. Het nieuwste album heet The Destroyer One. En daarvan hoorde u Colossal. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Waar volgens mij alle problemen verholpen zijn. Ik wilde bijna de kaartenactie die we in het verschiet hebben laten schieten. Want ja, dat heeft niet zoveel zin om kaarten weg te geven als niemand je kan horen. Nou ja, bijna niemand. Maar gelukkig, u bent er volgens mij allemaal weer terug. Af en toe krijg ik nog een melding dat de app het niet doet. Maar goed, we blijven het proberen. En in ieder geval, het merendeel schijnt terug te zijn. Dus kan ik u rustig gaan vertellen dat wij kaarten weggeven vanavond voor het geweldige concert. Ongetwijfeld geweldige concert, moet ik zeggen, want dat moet nog plaatsvinden. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het nog geweldig is. Maar ik denk dat het geweldig wordt van King Midas Sound. Solitude is wat mij betreft een van de albums van het jaar. Die staat nu sowieso al op nummer... Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar in de top 3 staat hij zeker. Solitude van King Midas Sound, oftewel Roger Robinson en Kevin Martin, ook beter bekend als The Bug. Zij spelen aanstaande vrijdagavond in het Corso Theater in Den Haag. En zij worden vergezeld van een support act, Maria Somerville. En wij geven daarvoor dus kaarten weg vanavond. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. En nou maar hopen dat die mailbox het wel doet. Hè? Maar goed, dat merk ik vanzelf wel. Als er niemand mailt, dan ga ik ervan uit dat die niet werkt. En wat mij betreft gaat u gewoon uw gang en mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van King Midas Sound. Als u kans wil maken op de 2x2 kaarten die wij weggeven. Dus in totaal 4 kaarten. En dan is het nu de hoogste tijd voor King Midas Sound zelf. Want wat een album leverden ze af. Overigens moet ik erbij vermelden dat als u sowieso een beetje depressief bent of als u liefdesverdriet heeft, dan zou ik vrijdag niet gaan. Want het hele album handelt daarom. Een buitengewoon beklemmend en zeer indrukwekkend donker album van King Midas Sound. Luister bijvoorbeeld maar naar The Lonely. De mailbox gaat nu open.

Dat was Maria Somerville en All My People van het gelijknamige album. Zij staat in het voorprogramma van King Midas Sound. Aanstaande vrijdag 10 mei dus te bewonderen in het Corso Theater in Amsterdam. Den Haag. Aanvang 20:30. U kunt nog mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van King Midas Sound. Daar heeft u nog precies, nou laten we zeggen, 17 minuten voor. 16 nu. Tot 10 uur kan u mailen naar het voornoemde e-mailadres onder vermelding van King Midas Sound. En King Midas Sound, dat wilt u zien. Her body.

not even the dog.

Rough Trade Records. En deze prachtplaat markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is een derde uur en dat is X-Ray. En dat is een Nederlands avondje. U hoort als eerste nieuw werk van Transtilla. En Transtilla is een duo bestaande uit Anne Chris Bakker en Romke Kleefstra. En die twee kennen we van onder andere werk van Piep Chilling. In ieder geval Romke Kleefstra. En die komt dan ook later weer terug. Want na die prachtige Transtilla track, die overigens Pasen heet, wat volgens mij gewoon Pasen betekent, dus ik deed eigenlijk deze track een week te laat draaien. Daarna komt Machinefabriek samen met Jan Kleefstra. En dat is weer de broer van Romke Kleefstra. En het grappige is, die track die heet Piep Chilling. En Piep Chilling is later weer de band geworden. En in die band werd zitting gehouden door Rutger Zuiderveld, oftewel Machinefabriek, Jan en Romke Kleefstra en Mariska Baars. En we eindigen weer met een track van Transtilla. En die track die heet Skura. Overigens hebben Rutger Zuiderveld, Machinefabriek en Mariska Baars ook een nieuw album. En dat heet O. En dat op zijn Frans, dus E-A-U. En dat album, dat hoort u binnenkort in X-Ray terug. Want ook dat is zeer de moeite waard. Maar zometeen eerst Transtilla, Machinefabriek en Jan Kleefstra en wederom Transtilla. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik hoop u aanstaande vrijdag te treffen in het Corso Theater bij King Midas Sound. Lijkt me gezellig. En volgende week zondag dus, ijs en wederdienende, weer een nieuwe X-Rated. Voor nu, heb een hele mooie week. Het blijft winter, dus houd dat winterdekbed maar op het bed, de kachel hoog en de kaarsen aangestoken. Deze uitzending, die overigens veel problemen kende met ontvangst, is hopelijk na te luisteren. Checkt u dat de komende week. Voor nu, dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

De schitterende stem en elektronica van Robert Wyatt, heel vroeger van Soft Machine. Zijn album Donde Están, en u hoorde The Sight of the Winds van dat album. Die stem van Robert Wyatt, echt zo verschrikkelijk mooi. Dit stamde uit 1991. Donde Están verscheen via

0: Max.
1: Ratings.

Dat was het Duitse duo Sion. En u hoorde de track Emerge. En dan Emerge 0. Het staat op de 12-inch Emerge. En die verscheen in 1995 via het sublabel van Basic Channel, Chain Reaction. Een heerlijk zomerse, zompige techno aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u van harte welkom. Tot 11 uur is dit X-Rated en tot middernacht. Daarna X-Ray. Met dit eerste uur natuurlijk heel veel nieuw werk. Zoals deze, die gaat pas uitkomen op 9 augustus. Van de Italiaanse dame Olympe. U hoort The Voice of the Night. En dat in de Woo York remix. En Woo York komt uit Oekraïne. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, de snelheid zit er goed in bij Stef Mendesidis. Stef Mendesidis hoorde u met de track Nerve. Inderdaad, misschien een beetje zenuwachtig. Heerlijk, maar ik vind het heerlijke zenuwachtigheid. Decima is het album. Nee, 26 juli. Jongstleden verschenen. Het is een Griek woonachtig in de Oekraïne. Stef Mendesidis hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar de snelheid er een klein beetje uitgaat met Jack Rock. Het klinkt alsof hij herharde rock gaat maken. Wel nu, dat doet hij niet op het album Explorations of a Fourth Dimension. Dat gaat 15 augustus verschijnen. Hier is Jack Rock met Before.

Vorige week draaiden we een heerlijke track van Yeeg, oftewel Future Sound of London, die een track remixte van Drun. Vandaag was het de beurt aan Anders Ilar met een heerlijke, echt een hele fijne remix van de track Graviton. U vindt het allemaal op het album Graviton. En dat is een heel album vol met allemaal remixes van Graviton van Drun. En dat is allemaal verschenen via Touched Music. Prachtig. En wat helemaal prachtig is, alleen dat duurt nog even, is het nieuwe werk van Mono Lake, oftewel Robert Henke. Dat gaat pas 6 september aanstaande verschijnen. Er is één track die vast te horen is en die is vast heel erg fijn. En dat is Global Transport. Het komt te staan op het album Studio. Dit is de nieuwste van Mono Lake.

yeah, yeah.

number. 1, 2, 6, 0, 8, 1, 9, 3, 1.

Er zijn al heel wat artiesten die ze hebben laten inspireren door de zogenaamde nummerstations, de number stations. Van die hele vreemdsoortige stemmen die uitgezonden werden op allerlei radiozenders. Voornamelijk uit Rusland en Oost-Duitsland en dat soort plekken. Number stations, dit was een track van het nieuwe album van Heiko Malle en Julian de Mar. Dit duo maakt het album Nostalgia en dat verschijnt via Bureau B. Dat is overigens nog niet uit dat gaat gebeuren. Even kijken, wanneer was dat ook alweer? Ja, op 6 september. En vandaag die was het duidelijk een dag dat de Etna ging spuwen. Het is weer zover. De Etna die spuwt van alles de lucht in. En dat gaat op 30 augustus aanstaande wederom gebeuren. Want dan komt die Etna Sessions uit. En dat is het nieuwe album van Murkoff. Jawel, na Monolake nog zo'n grootheid die met een nieuwe komt. Die Etna Sessions gaat verschijnen via Facade Electronics. U hoort nu Val Delbove. Dit is de nieuwste van Murkoff.

En Wendy van Duxen was Neither World als duo. En ze is eigenlijk een beetje stilletjes heen gegaan. Want ik kreeg van Robert Kolk, dank er daarvoor, kreeg ik de mededeling dat zij al een maand geleden is overleden. Het was inderdaad een beetje stilletjes heen gegaan. Terwijl ze toch prachtige muziek heeft gemaakt als Neither World. Je hoorde All God's Dogs van het album Alive with the Taste of Hell. En dat verscheen in 1996 via World Serpent. Rust in vrede, Wendy van Duxen. En hiervoor kunnen we luisteren naar de nieuwste van Ten Horned Beast. En dat is het geesteskind van Christopher Walton. En Ten Horned Beast heeft een nieuw album, Capra Hirsus. En u hoorde Cup and Ring. En dat verscheen via Cold Spring. En daarvoor dus het prachtige postume werk van Mount Shrine. Hier bij X-Rated. En zometeen is er natuurlijk X-Ray na 11 tot het duistere uur van middernacht. En het is inderdaad

Met een hele duistere X-rated. Controlled Bleeding hoort u zo. En met de leden Paul Lemos, Guy Lones en de zangeres Trang. En zij drieën vormden Controlled Bleeding op het album The Poisoner. En dat verscheen in 1997. Zometeen integraal te horen in een nieuwe episode van X-Ray tot middernacht. En hoort u, het is inderdaad een hele donkere. En daarmee doen we ons best om een beetje de zomer te verjagen, denk ik, met de komende klanken in X-Ray. Maar dat gaat op zich niet lukken, want het wordt weer lekker zomers deze week met dinsdag heet 30 graden. Dus we wensen u een hele mooie week. Dank voor het luisteren dan naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen van alle kanten. Dat doet nog altijd heel erg goed. IJs en weder en hitte dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En wat mij betreft, blijf gewoon bij X-Ray. Blijf bij de concertzender. Blijf bij de muziek die ertoe doet. Een hele mooie nacht. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

0: Paradise Connection van het album Paradise Connection. En Paradise Connection is Boris Blin. En hij maakte deze geweldige LP, deze geweldige track in 1995. Paradise Connection met Long Bass Glider on Solstice. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een bijzonder goedenavond. Fijn dat u er allemaal bij bent. We krijgen de mooiste tracks van toen en nu. En dat allemaal tot aan 11 uur vanavond. Met nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Maar nu eerst even de versnelling omhoog. De versnelling die gaat voluit met Source Code. Das Licht der Welt. En Source Code brengt dat ding uit op 7 juli aanstaande. Staat op een verzamelaar NKR. Volume 01 en NKR staat voor New Kids Records. Dit is Das Licht der Welt. Dit is Source Code. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: Ich habe euch gesagt,
2: ich bin das Licht der Welt.

Gimener, die heeft een album uitgebracht, Movement. En daar zijn nu ook remixes van verschenen. We draaiden ooit al een aantal weken geleden een track daarvan. En nu andermaal een track van die Movement remixes van Gimener. Je hoorde It's My Break. En dan de Rico remix van dat ding. Heerlijk werken dus van Gimener hier bij X-Rated op de Concertzender. En als we het dan toch over heerlijk werk hebben, dan even ruim baan voor heerlijke 10 minuten en 9 seconden lang. Een track met de juiste Plastic Man vibes van Anders Ilar en John H. Het is uitgebracht op het Tilburgse New York Haunted, het label van Vincent Koreman. Dit is de New York Haunted 334 inmiddels alweer. Dit is Anders Ilar en John H. met het geweldige Cometis. En het staat op de Zalmoxis EP.

Black Dog Productions. Heerlijk zeg, van het album Bites. En Bites, dat verscheen alweer in 1993. En het is nu 2023. En dat ding wordt opnieuw uitgebracht door hetzelfde label, namelijk Warp Records. Black Dog Productions. En twee leden uit Black Dog Productions zijn ook Plaid. En deze track werd eigenlijk toegeschreven aan Plaid, namelijk Object Orient. Bites dus, opnieuw uitgebracht. En sla uw slag nu, mocht u het origineel niet in huis hebben. Het is meer dan de moeite waard. En wat ook meer dan de moeite waard is, is de nieuwste van Space Art. Die is al sinds de tweede helft van de jaren 70 actief. Het project van Dominique Perrier. En Space Art bestaat nog steeds, alhoewel er op een gegeven moment een flink jaad is geweest van complete stilte. Maar helemaal stoppen met muziek, dat was er niet bij. En er verschijnen weer nieuwe albums. Zoals de nieuwste, die gaat verschijnen op 14 juli. En die gaat komen bij Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. En Remy die is gewoon bij mij thuis geweest om het nieuwe exemplaar aan mij te overhandigen. En daardoor de primeur van deze track die u nu kunt horen van het nieuwe album Personal Duty. Dat is Code Required. Dit is de nieuwste van Space Art.

Ja, je voelt je best verloren naar zo'n track. Lost van Noosfera. En dat staat op het album Jungian Epiphanies.

En het album Jungian Epiphanies verscheen via Octagon Misty Circles in 2001. Nosfera aan het einde van deze X-Rated. Daarvoor kunnen we luisteren naar een korte track van Lynn Eastwin uit Wales. Het splitalbum samen met Sleep Research Facility, oftewel Sargo Posidonia, wat op Cold Spring verscheen. Lynn Eastwin, Dale Dawn. Volgende week doen we wel weer een langere track, want het is een schitterende split. Daarvoor dus nieuwste werk van RNG MNN. Zometeen is het de beurt aan X-Ray en dat zal duren tot het duistere uur van middernacht. En we hebben gemeend een track te doen van alle drie de delen van het project Sad World. En dat werd gemaakt door Dr. Atmo en Ramin.

Nou, zo af en toe mag je best spreken van een hele trieste wereld. Sad World, Dr. Atmo en Ramin. En dat staat voor dat staat voor Amir Abadi en Ramin Nagachian. Je hoort dus een track van Sad World 1 van 2 en nummer 3. En dat verscheen in respectievelijk 93, 94 en 95 via het Vax-label van Pete & Nemluk. Dat is allemaal prachtig werk in X-Ray tot middernacht, gevolgd door een nieuwe Dr. Klangendom hier op de Concertzender, waar nog veel en veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode van X-Rated. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed, zoals altijd. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender en eis weder. En volgende week wordt het trouwens weer, ook op zondag geloof ik, zaterdag, zondag, weer bloedje heet. Dus dan kunnen we weer lekker 37 graden hier optekenen in de studio. Maar goed, een X-Rated zal er zijn. Maak er een mooie week van. En nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week, 9 uur op de zondagavond.

0: Max.
1: Action.

Alone, It's Me, Breathless. We hebben het over Abfahrt. Torsten Venslau en Jens Zimmerman. Der waren Abfahrt. Alone, It's Me, Breathless. Abfahrt deed dat in 1989 in een echt heerlijk, relaxte versie. Het verscheen via Six Records. Look Who's Alone Tonight, It's Me. Look Who's Alone Tonight, It's Me. Ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het niet doet. Het is werkelijk te gek voor woorden wat er hier gebeurt. Ik kap ermee. Dit is de laatste X-Rated die ik ga maken. Volgende week kunt u er naar fluiten. Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen, maar ik ben er wel helemaal klaar mee. Ik hoop dat degenen die het nog wel horen, dat die in ieder geval genieten. En uit de afgelopen weken dat het iedere keer gebeurde, weet ik dat uiteindelijk het geluid wel weer terugkomt. Dus mocht u problemen hebben, er is een link, laat het me weten. Dan kan ik die toesturen. Alhoewel ik daar weinig tijd voor heb, maar goed. Anyway, ik hoop dat het allemaal heel snel weer goed komt. Dan gaan we nu verder met nieuw werk van Meat Beat Manifesto. Opaque Couché. En dit is Call Sign. Voor degenen die het horen, dit is X-Rated op deze lome, tropische zondagavond. Fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

Ik was destijds al zo ongelooflijk onder de indruk van zijn album Nomos. En hij gaat maar door ook. Ik heb het over Craig Leon. Hij was destijds producer, gevierd producer van bands als Suicide, The Ramones en The Cars onder andere. En hij maakt nog steeds geweldige muziek, getuige ook dit nieuwe album. Anthology of Interplanetary Folk Music, Volume 2, The Canon. En u hoorde daarvan de Respondent in Dispute. Overigens haalden we deze track van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus. Waarop nog veel meer fraais valt te ontdekken. Geweldig nieuw werk dus van Craig Leon. Overigens, alles doet het weer. De sabotage duurde deze keer slechts 5 minuten. Dat valt mee. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat iedereen op de eigen manier luistert. En de site werkt ook weer naar behoren. Nou ja, ik heb er ik weet niet hoeveel mail opgegooid en reacties erop gegeven. Er is tot op heden kennelijk nog niks gebeurd, maar laten we hopen dat het nu eindelijk in de toekomst opgelost gaat worden. Ik ga daar natuurlijk uiteraard weer achteraan. Wij zijn verbonden nu met de concertzender en dit is X-Rated met een rondje kraut. En natuurlijk dan het meest vooraanstaande krautlabel van dit moment, Bureau B. 2 nieuwe releases. Allereerst een heruitgave van een cassette van The Young Scientist. Maar nu eerst het nieuwste album van Andreas Spechtel. Dat heet Strategy en daarvan hoort u nu The Separates. Andreas Spechtel.